tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie, tie,